Dit waren werken van James Tenney en Joe Kondo door Bazzini Quartet en Slagwerk Den Haag. En het concert van deze uitvoerende werd besloten met twee premières. Allereerst hoort u Shadings van Peter Adriaans voor strijkkwartet en elektronica. En daarna hoort u Hotel Palenque 1973 van de Belgische componist Stefan van Eyken, een werk voor strijkkwartet en slagwerkensemble. U hoort nogmaals het Bazzini Quartet en Slagwerk Den Haag.

U hoorde een orkest, een concertregistratie moet ik zeggen, van Rebetika door Giannis Kyriakides en Andy Moore. Opgenomen door Kees van der Wiel voor de Concertcentrum op 5 oktober 2011 in Access in Eindhoven. Niet tijdens November Music, maar wel tijdens het optreden van Kyriakides en Moore in Eindhoven, voerde Giannis Kyriakides zijn solo collagestuk Va Rocha op. De aanvulling in deze Concert en de Live-uitzending, een lang fragment uit het oorspronkelijk half uur

0: durende stuk. Nogmaals dus, Yannis Kyriakides, maar dus nu zonder Anymore en nu wel met Varosha.
1: The hotel. Registry.

When? Business? Had suddenly? Halted.

Baby.

U heeft geluisterd naar een concertregistratie van Varosha, een geluidscollagestuk gecomponeerd en uitgevoerd door Yannis Kyriakides. Tot zover Concertzender Live met opnames die Kees van der Wiel maakte in Access in Eindhoven. En het werd hier uitgezonden in het kader van November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst kunt u terecht op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En tot het volgende programma muziek door Brian Eno.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En tevens de 12e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Cicada Ensemble en één van het Doelenkwartet met een programma rond Willem Jets. We beginnen met het concert dat het Noorse Cicada Ensemble op 13 november gaf in het muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden drie premières. Als eerste hoort u The Oslo Triptych van de Schotse componist James Dillon. In dit werk voor fluit, klarinet, slagwerk en strijkkwartet baseert Dillon zich op teksten van Virgilius, Samuel Coleridge en Guillaume Apollinaire. Het drieluik werd geschreven in opdracht van de stad Oslo. Luistert u naar het Cicada Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

U hoorde van James Dillon, The Oslo Triptych. Het concert vervolgde met een première van de Noorse componiste Lene Grenager. Zij schreef het werk Nachts, een compositie van uitgeschreven en geïmproviseerde muziek. Nachts is een bewerking van een compositie voor hoorn en slagwerk uit 1998. Luistert u nu naar Nachts van Lene Grenager door het Cicadense Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

U heeft kunnen luisteren naar Intus Trepidare van Willem Jets, uitgevoerd door het Doelenkwartet. Het concert werd vervolgd met de concertaria I Go, in 1994 geschreven voor sopraan, klarinet en strijkkwartet. De aria is een voorstudie voor een opera over Mathilde Willink, fameus societyfiguur en de muze van kunstenaar Karel Willink. De tekst van I Go is van Bert-Jan ter Braak. Luistert u naar sopraan Meike Sekhuis, klarinetist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet. Dit is I Go van Willem Jets.

een indrukwekkende stilte na afloop van de aria I Go van Willem Jets. U hoort de sopraan Meike Sekhuis, clarinetist Arjan Boudenberg en het Doelenkwartet. Het concert werd besloten met een bijzonder werk van ongeveer dezelfde bezetting. Op 1 april 2011 ging in het Brabantse Best het werk Monument voor een universeel huwelijk in première. Precies 10 jaar nadat het eerste burgerlijk huwelijk tussen partners van gelijk geslacht werd gesloten. De componist baseert zich op een tekst van een Egyptisch liefdesgedicht uit de tombe van koning Teje. Luistert u naar sopraan Meike Sekhuis, mezzosopraan Karin Strobos, clarinetist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet in Dit is het monument voor een universeel huwelijk van Willem Jets.

My love. Dit was tot slot van deze 12e uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2011, monument voor een universeel huwelijk van de componist Willem Jets, uitgevoerd door sopraan Meike Sekhuis, mezzosopraan Karin Strobos, klarinettist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet. De opnames van het concert in de pleitzaal van de Muzerijen werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 6 augustus, gaat concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2011. U hoort dan onder andere het Cello Octet Amsterdam en de jaarlijkse weergave van de Composers Club. Natuurlijk is alles voor u nog eens rustig na te lezen op onze prachtige site www.concertzender.nl. De techniek van dit programma was in handen van Dick Winkel en de presentatie Evert-Jan Nachtegaal.

Dit is de Concertzender. Dit is het programma Concertzender Live. Met het 13e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Cello Octet Amsterdam, met onder andere een groot werk van Boudewijn Tarenskeen, en één van de jaarlijkse Composers Club, met twee nieuwe werken van de jonge componisten Felipe Ignacio Noriega en van Frederik Meirink. Halverwege hoort u elektronische muziek van Jan Boerman. We beginnen met het concert dat het Cello Octet Amsterdam op 13 november gaf in de hervormde kerk van 's-Hertogenbosch. Op het programma stonden twee premières, één van Boudewijn Tarenskeen en één van Daan Manneke. Het concert opende met het 50 minuten durende werk Dichten van Boudewijn Tarenskeen. In Dichten stellen één actrice en 8 cellisten een gedicht samen dat bestaat uit meerdere teksten van de Poolse Nobelprijswinnares Wisława Szymborska. Samen proberen ze één boog te maken, wat lang niet altijd lukt, omdat ze immers verschillende talen spreken. Luistert u naar de stem van Hadewig Minis en de cello's van het Amsterdam Cello Octet in de wereldpremière van Dichten van Boudewijn Tarenskeen.

De hemel. Een raam zonder vensterbank. Kozijnen of ruiten. Een opening en niets naar buiten, maar wijd open. Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht. Nog mijn hoofd in de nek te leggen om de hemel te aanschouwen. Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden. De hemel omwindt me strak en tilt me van onderen op. Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij de hemel dan de diepste dalen. Op geen enkele plaats is meer hemel dan op enige andere. De hemel drukt even absoluut op een wolk als op een graf. De mol kan zich even hemels voelen als de uil die zijn vleugels wiegt. Een ding dat in de afgrond valt, valt van hemel in hemel. Korreligen en rollen.

zichtbare, vlammende en vluchtige lappen hemel. Stapels. De hemel is alomtegenwoordig, zelfs in het...

Alles. Een schaamteloos woord. Opgeblazen van hoogmoed. Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat. Alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niets meer dan een flart vol tumult. Alles een schaamteloos woord, opgeblazen van hoogmoed. Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat, alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niet meer dan een flart vol tumult.

Het niets heeft zich ontniet. Ook voor mij. Al het andere is Bach, die eventjes gespeeld wordt op een zaag. Ik loop over een lem.

bloemetjes in het gras als op een plaatje voor kinderen. De lucht, nog nevelig, begint al te blauwen. In de stilte klinkt het uitzicht op de andere heuvels. Alsof hier geen Cambrium en geen Silur geweest zijn. Geen tegen elkaar grommende rotsen, hoog opeengestapelde afgronden. Geen nachten in vlammen, dagen in donkere kluwens. Alsof hier geen laagten voorbij zijn getrokken in een koortsachtig eilen, in ijzige huiveringen. Alsof zeeën alleen ergens anders tekeer gingen en hier geen oevers van horizonten scheurden. Het is 9:30, lokale tijd. Alles is op zijn plaats. In voorbeeldige harmonie. In het dal, een kleine beek, die een kleine beek is. Een paadje in de vorm van een paadje van altijd naar immer. Een bos met de schijn van een bos tot een eeuwigheid aan. En boven mij vliegen vogels in de rol van vliegende vogels. Zover het oog reikt, heerst hier het moment. Eén van die aardse momenten die men vraagt, gaan niet voorbij. Ik heb een lijst van vragen opgesteld, waarop ik het antwoord niet zal weten, of omdat het er te vroeg voor is, of omdat ik het niet kan bevatten. Die lijst van vragen is lang, roert belangrijke en minder belangrijke kwesties aan. En omdat ik u niet wil vervelen,

Waar is de plaats van de vrije wil die het klaarspeelt er tegelijk te zijn en niet te zijn? Hoe zit het met tientallen mensen? Hebben we elkaar werkelijk gekend? Wat probeerde M mij te zeggen toen ze niets meer zeggen kon? Waarom hield ik slechte dingen voor goede en wat heb ik nodig om me niet meer te vergissen? Bepaalde vragen noteerde ik net voor ik in slaap viel. Toen ik wakker werd, kon ik ze niet meer lezen. Soms heb ik het vermoeden dat het in feite geheimschrift is. Maar dat is ook een vraag die me ooit zal verlaten.

Ik slaap nog. Maar intussen vinden er feiten plaats. Het raam wordt wit. De donkerte grijs. De kamer duikt op uit de wazige ruimte. Bleke, onzekere streepjes. Zoeken er steun. Achtereenvolgens, ongehaast, het is een ceremonie, dagen de vlakken van wand en plafond op, maken de vormen zich van elkaar los, de een van de ander. De linker van de rechter. De afstanden tussen de voorwerpen schemeren. De eerste schitteringen chillen. Op een glas op de deurknop. Het lijkt niet meer alleen zo, maar is helemaal wat gisteren werd verplaatst. Wat op de grond viel, wat in de lijsten past. Alleen de details zijn nog niet binnen gezichtsbereik. Maar opgelet, opgelet, opgelet. Veel wijst erop dat de kleuren terugkomen en elk ding, zelfs het kleinste, weer zijn eigen

Dat waren Alliage en Ruïne, twee tapestukken van Jan Boerman, zoals ze klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. We vervolgen deze 13e Concertzender Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 met twee opnames uit de Composers Club. Vers uit het muzieklaboratorium vertellen twee jonge, veelbelovende componisten over hun pennenvruchten, die natuurlijk ook tot klinken worden gebracht door jonge, veelbelovende muzici. De Mexicaans-Nederlandse componist Felipe Ignacio Noriega, student aan het Amsterdams Conservatorium, stelt een nieuw werk voor soloharp voor Gradil de Caribe. Het werk wordt uitgevoerd door de Engelse harpiste Victoria Davies. Hier is Gradil de Caribe.

Dat was Gradil de Caribe uit 2011 van Felipe Ignacio Noriega. Harpiste was Victoria Davies. Het concert werd besloten met een nieuw werk van de Belgische componist Frederik Meirink. Zijn Mischung 4 voor cello solo wordt uitgevoerd door de Belgische celliste Séraphine Strauger. Hier is Mischung 4.

Dat was tot slot van deze 13e uitzending met live opnames van het Festival November Music 2011. Mission 4 van Frederik Meirink, uitgevoerd door celliste Seraphine Strauger. De opname van de Composers Club werd voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 3 september, gaat Concertzender Live verder met live opnames van November Music editie 2011. Dan hoort u onder andere het Asko Schoenberg met sopraan Susan.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de 14e van een groot aantal programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2011, dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 35 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van pianist Jean Dubé, met onder andere werken van Willem Jets en Alfred Schnittke. Daarnaast de première van Fragments van René Samson door het Valerius Ensemble en sopraan Charlotte Riedijk. Halverwege hoort u elektronische muziek van Hans Timmermans. We beginnen met het lunchconcert dat de Franse pianist Jean Dubé op de 10 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Dubé won in 2002 de 6e editie van het prestigieuze Liszt-concours in Utrecht. Ook in De Toonzaal speelde hij Liszt, maar wij beperken ons vandaag tot de hedendaagse stukken op zijn programma. We beginnen met twee vroege werken van de Nederlandse componist Willem Jets. Achtereenvolgens hoort u Chiaroscuro uit 1995 en Epiteta uit 1991. Dit is Jean Dubé.

hoorde Jean Dubé piano in Chiaroscuro en Epitheta van Willem Jets. We gaan door met een première van de Finse componist Juhani Kumalainen. Zijn ballade voor piano is gebaseerd op een eenvoudig motief van vier noten dat de componist op intensieve wijze uitwerkt. Zijn werk moet een gebeurtenis in een noordelijk landschap laten weerklinken. Dat is iets wat de componist zelf zegt. Daarna hoort u het pointillistische Les Jeux Clos van de Japanse componist Toru Takamitsu, een compositie uit 1979. En hierin wordt een Japans landschap geschilderd. Luister naar Jean Dubé.

Dat was tot slot van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, Fragments 20 van René Samson. U hoorde sopraan Charlotte Riedijk en het Valerius Ensemble onder leiding van Jacob Slachter. De opname van dit werk werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 1 oktober, gaan wij verder met live-opnames van November Music 2011. U hoort dan onder andere Asko Schoenberg en sopraan Susan Nerucki.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. Dit is tevens het 15e van een groot aantal programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011, dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 35 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van Asko Schoenberg met sopraan Shushan Nuruki en één van Ernst Soerberg en Ludo Marien. We beginnen met het concert dat Asko Schoenberg op zondag 13 november 2012 gaf in de kleine zaal van de Frikadefabriek. Op het programma stonden twee wereldpremières van Nederlandse componisten die poëzie en klankschoonheid hoog in het vaandel hebben. We beginnen met Arbre Genealogique, dat Rosalie Hirsch baseerde op een eigen gedicht. Ze schreef het speciaal voor Asko Schoenberg en sopraan Shushan Nuruki. De zangpartij is uitgesproken lyrisch, de instrumentale begeleiding en de tussenspelen vormen een onderzoek naar de compositietechnieken van de Franse spectralisten. Een stap richting opera, noemt Rosalie Hirsch haar nieuwe werk. Luistert u naar sopraan Shushan Nuruki en Asko Schoenberg onder leiding van Pierre-André Vallade met Arbre Généalogique.

U hoorde Arbre Généalogique van Rosalie Hirs. Het concert vervolgde met een première van de van oorsprong Grieks-Cypriotische in Nederland woonachtige componist Yannis Kyriakides. Zijn werk Wave Space voor instrumentaal octet, live elektronica en live video is in zijn opzet gebaseerd op een theoretisch concept uit de kwantumfysica en probeert formeel gesproken de virtuele ruimte in beeld en geluid tastbaar te maken. Luistert u de komende 25 minuten naar Asko Schönberg onder leiding van Pierre-André Vallade in Wavespace van Yannis Kyriakides.

Dit was tot slot van het concert van Oscar Schoenberg, de première van Wavespace van Yannis Kyriakides. De opname in de Verkadefabriek werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een werk van een van de pioniers van de elektronische muziek in Nederland, Dick Rijmakers. U hoort Ballade El König voor luidsprekers uit 1967.

ik heb wel mijn eigen naartoe.

Dit was Ballade Erlkönig, een tapestuk van Dick Rijmakers, zoals dat klonk tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. We vervolgen deze 15e concert aan de live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 met 3 werken. 2 voor accordeon en 1 voor virtueel Hammondorgel. We beginnen met 2 premières. De Belgische accordeonist Ludo Marien. U hoort achtereenvolgens Beslevy van de Belgische componist Christophe Lauwers, gevolgd door een ode aan het prachtdier de koe door de Nederlandse componist Martijn Padding. Zijn werk heet dan ook Cow Music. Luistert u naar Ludo Marien op accordeon.

Dit was accordeonist Ludo Marien met werken van Christoph Lauwers en Martijn Padding. Het concert in de Lutherse Kerk werd besloten met Arbeit uit 2007 van de Duitse componist Enno Poppe. Dit werk is opgedragen aan de bespeler van het virtueel Hammond-orgel Ernst Surberg. Dit instrument is een computersimulatie van het echte Hammond-orgel, met het grote voordeel dat de componist en uitvoerder toegang hebben tot kleinere micro-intervallen. Luistert u tot slot van deze uitzending naar Ernst Surberg met Arbeit van Enno Poppe.

Dit was tot slot van deze 15e uitzending met live opnames van het festival November Music 2011. Arbeid van Enno Poppe, uitgevoerd door Ernst Surberg op virtueel Hammondorgel. De opname werd in de Lutherskerk voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Over 4 weken, op 29 oktober, gaat concertzender live verder met live opnames van November Music editie 2011. U hoort dan onder andere Muziekfabriek en In Betweens.

U luistert naar de Concertzender en de komende twee uur naar Concertzender Live. De 16e aflevering wordt dit van een uitgebreide serie met live opname gemaakt tijdens het festival November Music van 2011. Om precies te zijn vond het plaats van 9 tot 13 november 2011 in Den Bosch. In samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten vastgelegd en daarbij ook vele wereldpremières. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 35 uur live opnames van het festival uit. Vandaag twee concerten, en wel van het Duitse topensemble Muziekfabriek en van het Amerikaanse gitaartrio The In-Betweens. We beginnen met het concert dat Muziekfabriek op zondag 13 november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Op het programma stonden werken van de Britse componisten Jonathan Harvey en Rebecca Saunders en een werk van de festivalcomponist Yannis Kyriakides. We beginnen met twee werken van Harvey. U hoort achterin volgens Scheringara Chacone uit 2008 en Climbing Frame uit 2004. Bespiegelende spirituele muziek, uitgevoerd door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards.

We hoorden Sringara Sakon en Climbing Frame van Jonathan Harvey door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards. Van de in Berlijn wonende Britse componiste Rebecca Saunders is het werk Stirring Still Second uit 2007. Met 6 muzici probeert ze het onnoembare in de muziek in klank te vatten. Het werk is geïnspireerd op citaten van Samuel Beckett en is verstild van karakter. Hier is opnieuw Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards.

Je hoorde Stirring Still Second van Rebecca Saunders door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards. U luistert naar opname van het concert dat Ensemble Muziekfabriek in november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkanefabriek in Den Bosch. Een concert dat besloten werd met een lang werk van de van oorsprong Grieks-Cypriotische in Nederland wonende componist Yannis Kyriakides. Zijn werk Memoryscape, een groot opgezet werk met soundtrack en videoprojectie, schreef hij in 2009 in opdracht van Muziekfabriek. De onderliggende structuur van het werk wordt gevormd door 15 solo's, steeds van een van de muzici van Muziekfabriek. Luistert u naar Memoryscape van Yannis Kyriakides.

Holy Waters en I Need Cash, twee improvisaties van het trio The Inbetweens uit New York. Met Mike Gamble op elektrische gitaar, Noah Jarrett op bas, inderdaad de zoon van pianist Keith Jarrett, en Connor Elms op drums. Hier zijn ze nogmaals met Out on a Limb en A Long Time Gone, The Inbetweens.

Jared on the bass.

0: thanks for listening with In Between. Connor Elms on the drums. Mike Gamble, thanks for having us. Thank you for taking us out because he's for sale, as well as t-shirts. Thank you. Stick around for the thing.
1: Out on a Limb and A Long Time Gone. Tijdens het festival November Music 2011 gespeeld door het New Yorkse trio The In-Betweens. De opname van het concert in het productiehuis van de Verkadefabriek in Den Bosch werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. De 16e aflevering was dit van Concertzender Live met opname van November Music 2011, samengesteld door Kees van de Wiel. Kijkt u op concertzender.nl voor alle gegevens. In de volgende aflevering van deze serie op 26 november onder andere concerten van Asko Schoenberg en The Thing Extra Large. Het festival November Music van 2012 is trouwens ook weer aanstaande. De 20e editie alweer van wat inmiddels geworden is tot het belangrijkste festival voor nieuwe muziek in Nederland vindt plaats van 7 tot en met 11 november aanstaande. Ook nu weer gebeurt het allemaal in Den Bosch en is het motto muziek van nu door de makers van nu. U vindt er alles over op www.novembermusic.net.

Het is de concertzender vanuit gebouw Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. U gaat luisteren naar het 17e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music van 2011, dat toen plaatsvond van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met december dit jaar ruim 35 uur live opnamen van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Nederlandse Asko Schönberg, met vooral muziek van Jurk Wietman. En één van het gelegenheidscombinatie en één van de gelegenheidscombinatie van The Thing en Extra Large. We beginnen met een concert dat Asko Schönberg op zaterdag 12 november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkade fabriek in Den Bosch. Op het programma stonden drie werken van de Duitse componist Jurk Wietman en een werk van de eveneens Duitse componist Wolfgang Riems. We beginnen met een werk van Jurk Wietman. U hoort zijn octet uit 2004 door Asko Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw.

En dit applaus was voor Octet van Jurk Wietman door Asko Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw. Op het programma van dit concert in Den Bosch stond vervolgens een kort werk voor klarinet en ensemble van Wolfgang Riem. Maar Jurk Wietman is hier ook van de partij, namelijk als klarinetist. In het werk Male über Male 2 uit 2008 voor klarinet en 9 spelers is goed te horen dat Wietman niet alleen een getalenteerd componist is, maar ook nog eens een virtuoos klarinetist. Luistert u naar Male über Male 2.

Malen, übermalen, zwei, een werk van Wolfgang Riem met op klarinet Jurk Wietman. Het concert in de Verkade Fabriek in Den Bosch op 12 november vorig jaar ging verder met weer een compositie van Jurk Wietman, waarin hij ook zelf weer de klarinet bespeelt. In Fantasie uit 1993 recapituleert de klarinet haar eigen geschiedenis, van romantiek tot klezmer en jazz. Luistert u naar Jurk Wietman, klarinet en Asko Schönberg onder leiding van Reinmert de Leeuw in Fantasie.

Thank you.

Better Living en Mono, twee lijvige werken van Mats Gustafsson. Uitgevoerd door de gelegenheidscombinatie The Thing Extra Large. Bestaande uit saxofonist Mats Gustafsson, bassist Ingebrit Hakkerflaten en drummer Paal Nissen Love. Aangevuld met vocalist Han Boers en trombonist Wolter Wierbos. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternbos. En daarmee zijn we aan het einde van deze 17e uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2011 in de Verkadefabriek in Den Bosch. Kijkt u voor alle gegevens op concertzender.nl. Samenstelling van Concertzender Live, Kees van de Wiel.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En daarin een speciale November Music aflevering met twee opnames die de afgelopen zomer zijn gemaakt tijdens het Festival Boulevard in Den Bosch. Het afgelopen jaar hebben we in 17 programma's ruim 30 uur live opnames uitgezonden van het festival November Music 2011. En dit wordt het toetje. In de kleine zaal van de Verkadefabriek waren in augustus twee muziektheatervoorstellingen te zien. Zoals gezegd in het kader van het festival November Music. En dat waren de voorstellingen Bel Campo's Liefdes Zegepraal en Bear vs. Shark. We beginnen met 40 minuten Liefdes Zegepraal, een concertante vertelling van het gelijknamige verhaal van de schrijver Bel Campo. Liefdes Zegepraal is een 3D-kijkdoos die gaat over mensen. De vier spelers in de ruimte luisteren, fantaseren en reageren op het verhaal. Alle in hun eigen taal. In deze merkwaardige wereld vol metamorfose zijn ze in staat de zinloosheid te ontdekken. Een wereld waarin de kunst en de troost van het niet weten hand in hand gaan. In deze samenwerking van Ensemble 7090 en Vinex Productions hoort u Nora Mulder, onder andere op cymbalen en harmonium, Koen Kaptein, trombone en stem, Michiel van Dijk, saxofoon, Sheng Schup op contrabas en zingende zaag. Luistert u naar de radiobewerking van Bel Campo's Liefdes Zegepraal.

Er was eens een dag waarop deze advertentie stond in een van onze grote bladen. In wijde familiekringen wees men ze elkaar aan. De kinderen over tafel heen naar moeder en moeder weer aan vader. Vader haalde meestal de schouders op. Dan was het gezin gerustgesteld en moeder streek het warme lamplicht weer glad over het warme.

Hoog boven alle familiekringen zat Theophilus op zijn zolderkamertje te wachten. Zijn laatste stuk brood had hij voor zich neergezet in het licht van zijn dakraam. En ofschoon hij honger had, wilde hij er niet van eten. Gij zult niet doden, ook niet een stil leven. Lang keken ze elkaar aan. Theophilus en het overblijfsel van wat eens een machtig brood was. En het was Theophilus of de gangen en holen daarin nog bewoond werden door geesten, die elkaar allerlei verhalen vertelden uit de bloeitijd van hun brood.

In zijn verbeelding zag hij zijn dikke bakker met grote klodders meel aan zijn achterpoten, om daarmee de broden tot bloei te brengen. En nu wist hij ook opeens waarom de bijenkoningin zoveel eitjes kan leggen. Ze wordt natuurlijk gevoed met gebak van stuifmeel. De bloemen zijn de molentjes van de bijen, maar sinds ze de stamper hebben uitgevonden, hebben zij hun wiekjes stilgezet. Het bewijsnummer werd hem gratis toegestuurd. Nu lezen wel 50.000 mensen dat ik intelligent ben, dacht Theophilus, en wreef in de handen van blijdschap. Hij zette de krant in een frommel naast het brood en begon erover te denken. Ja. Er was ergens een groot land waar nooit de zon scheen en waar de grond bedekt was met stof en modder tegelijk. Er stonden veel hoge, slappe bomen in, maar die bomen waren niet zo hoog of de auto's en motoren jakkerden er wel zo hard onderdoor dat ze het stof en de modder er tot bovenaan toe in opwierpen. En omdat er geen herfst en geen lente in dat land was, lieten de bomen elke dag of elke week wat bladen en bloesems vallen. Dat waren de kranten. Het zijn laatbloeiers, dacht Theophilus. Maar dat lijkt mij niet de goede bestuiving. En hij verwonderde zich niet dat een krant geen kindertjes kon krijgen. Hij had lust al die letters eraf te scheppen.

Ik wil wel een krant lezen, maar dan mag er niets op staan. Als een koe zou ik ook het liefst grazen op gladde weiden. Of ik zou gras zaaien op hoeven, dan had ik ook geen weide.

De volgende dag kwam een brief in paarse inkt. De letters vlijmscherp, als met een naald getrokken. Wie ze las, sneed zich. Er stond niet veel in. Theophilus ging de straat op en kwam na een tijdje voor een heel groot.

uit de verte. Leek het net of het handvat van de deur vlak boven de drempel zat. Dat huis is te groot voor mij, dacht Theophilus. En keek langs zijn bijna onbewoond.

Een dienstmeisje deed open. Maar Theophilus begreep dat ze onmogelijk zelf die deur had kunnen openen. Ze scheen van zijn komst verwittigd en liet hem in een kamer

was vriendelijk en zag er lief uit. Maar ging weg.

Theophilus wachtte tot er een man aankwam. De man was mager en voorover. Zijn hoofd neer en kaal, behalve op de kruin. Daar ontsprong één lang dun haar, dat zorgvuldig in een spiraal opgerold de hele schedel bedekte. Dat oprollen kostte hem elke morgen minstens een uur. Overigens was er aan de man niets bijzonders. Als alle haren staarten zijn van diertjes die in onze hersenen voeten. Is deze man vast een professor?

0: professor.
1: Wel aan, jongeman. Uit dit algemeen protectie heb ik trainingen opgemaakt. Ten eerste dat gezonde enig middel van bestaan zijt. Is dat zo?
0: Theophilus knikte.
1: Ten tweede dat ik u verder verstrekt onverschillig laat wat er verder met u gebeurt. Is dat ook zo?
0: Volkomen onverschillig, zei Theophilus.
2: Zie dan eens hier, jongeman. Wat het laatste betreft, daarbij kan ik u niet helpen. Levensvreugde is mijn vak niet. Maar wel kan ik u in vrij korte tijd in staat stellen uw brood te verdienen. Maar ge zult u geheel aan mij moeten toevertrouwen. Zijt ge daartoe bereid?
0: Theophilus knikte. Wilt ge me dan maar volgen?

alle smalle wegen van Nederland zag men sinds enige tijd het karretje van Theophilus rijden met het reppende hondje eronder. Hij zelf kwam meestal een eindje achteraan, raar en voorzichtig in al zijn ledematen, en liep dan te luisteren naar de eindeloze gesprekken die de wieltjes met elkaar hielden. De weg was bijna het enige waar ze over praten. En zo maakten ze Theophilus steeds wegenbouwkundiger. In elk dorp waar het kermis was, hielden ze halt en op een stille hoek van het feestterrein zette Theophilus met een handige zwaai zijn tentje overeind. Dan ging hij zitten kijken en at wat. Al kauwende genoot hij van de kermis in negligé. Naar al die schittering kon hij kijken als een extra. Hij wist precies hoe elke vermakelijkheid in elkaar paste. Of hij ging denken aan zijn grote plan. Dat was een nieuwe vermakelijkheid. Een schut- en draaiding met een hoge beloning voor wie daarin niet misselijk werd. Hij was er bijna mee klaar. Maar de boeren met hun ijzeren magen, daar was hij nog bang voor.

alle kanten de jongens en meiden kwamen opzetten, stak ook Theophilus zijn uithangbord naar voren. Het duurde lang voordat ze kwamen. Later, als ze al overal in waren geweest, kregen ze pas dat kleine tintje in hun vaak halfdronken oog. Dat moesten ze toch ook nog zien. Zodra er 5 in waren, sloot Theophilus de toegang af, ontkleedde zich ten halve lijve en ging met een zaklantaarn in de hand op een vierkant plankje staan midden in zijn tent. Dames en heren, ik wil u thans laten zien de organen van het menselijk lichaam werkende in het levende lijf. Wilt u zo goed zijn door dit ruitje te kijken dat hieronder in mijn hals bevestigd is? Niet dringen, dames en heren. Hier ziet u de menselijke slokdarm. Dat is de koker waardoor wij ons eten

0: Zo leefde Theophilus. Veel verdiende hij niet, maar hij had ook niet veel nodig. Voedsel kreeg hij vaak tijdens de voorstellingen en hij sliep meestal in zijn tentje op de grond. Eens had een paddenstoel hem midden in de nacht wakker geduwd bij het doorbreken. Hij was niet ongelukkig, want hij zag dat ook alle andere mensen hun tijd met leven verprutsten. Op een heel onbelangrijke kermis kwam plotseling het heel belangrijke meisje zijn tentje binnen. Ze wachtte tot de anderen weg waren en bleef staan.
1: Ben je niet bang voor mij? Vroeg Theophilus.
2: Nee, zei ze. Mijn vader is glazenmaker. Ik wou zo graag weten hoe die ruitjes gezet zijn.
0: Daarbij streek ze met haar vingers langs de randen van het glas. Het deed Theophilus pijn. Maar hij vond het heerlijke pijn.

0: Als je morgen vroeg terugkomt,
1: zei hij. Bij het weggaan keek ze hem aan. En elk van haar ogen leek een venster waarachter nog weer een apart meisje stond te wuiven. De volgende morgen legde Theophilus haar alles uit. En opeens, terwijl hij nog midden in zijn uitlegging was, gaf zij hem een zoen. Zoiets was Theophilus nog nooit overkomen. En hij dacht dat zijn hart uit de touwen zou slaan. Het meisje keek er met alle aandacht naar. Haar adem maakte op de ruitjes de prachtigste bloemen. En hoe meer zij hem zoende, hoe mooier de bloemen werden. Theophilus werd zo raar en kwam tranen tekort.
0: O, je huilt,
1: riep het meisje.
0: Hé, wat zou ik graag willen zien hoe dat ging. Kun je daar ook geen ruitje voor laten maken?
1: Misschien wel, zei Theophilus.
0: Zou je dat wel voor mij willen doen?

0: vlijde het meisje haar arm om zijn hals en vlijde.
1: Oh, ik zou zo vreselijk graag iets van je willen vragen. Maar ik ben bang dat je boos zult worden en me te onbescheiden vinden.
2: Vraag maar gerust.

0: meisje stierf. Ja, zou je dat voor me willen doen? Het toe, sterf eens.
1: Binnenin Theophilus kwam een dodelijke blakte en zijn hart hing daar slap in neer. Hij spreidde een deken uit, midden in zijn tent, ging erop liggen en liet het meisje naast zich neerknielen. Ik zal

Toen Theophilus dood was, wilden er geen bloemen meer op de ruitjes komen. Hoe het meisje ook ademde.

Toen kwamen er barsten in. Dat waren de geraamten van de bloemen.

U hoorde een speciaal voor radio aangepaste opname van Belcampo's Liefdeszegepraal. Een november music voorstelling tijdens het theaterfestival Boulevard 2012 in Den Bosch dus. Vijf dagen later ging in datzelfde kader de voorstelling Bear vs. Shark in première. Ook van deze voorstelling maakte de Concertcenter een speciale radioversie. Volgens de programmatoelichting is Bear vs. Shark een muziektheatraal excess over media-hypes en de zoektocht naar het ware. Bear vs. Shark is een filosofische satire en veelvormig muziektheater over echte verlangens, te midden van alles overheersende vervlakking. Hoofdpersoon Mr. Norman is met zijn familie op weg naar de wedstrijd tussen een beer en een haai in de Darwin Dome in Las Vegas. To be healed and entertained. Maar of het goed afloopt? De muziek is gecomponeerd door Elisabeth van der Kooi en Ben Lammerts van Buren. De uitvoering is in handen van M.A. Whiteside. Spreekstem, zang, Jorik Hirkens, Jorien Zeevaart, Shani Leiderman, spel en zang, Victor Olivier, Daan Kouzijn, Angelique Johnston, spel, Pepe Cathia, slagwerk en Jan-Willem Troost, cello. Luistert u de komende vijf kwartier naar de radioversie van Bear vs. Shark. Leiderman, spel en zang, Victor Olivier, Daan Kouzijn, Angelique Johnston, spel, Pepe Cathia, slagwerk en Jan-Willem Troost, cello. Luistert u de komende vijf kwartier naar de radioversie van Bear vs. Shark.

0: Mr. Norman, the world's greatest dad.
1: Wie zou winnen in een gevecht tussen de heer Norman en de andere papa's?
0: Down in the arena about to start a fight, more real than reality.

versus Shark. En daarvoor Belcampo's Liefdeszegepraal. 2 november musicvoorstellingen tijdens Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. De opnames zijn voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Op 21 januari beginnen we met de eerste van weer vele uren live-opnames die de concertzender en de VPRO maakten van het festival November Music 2012.

Vanuit onze studio in Utrecht kunt u nu luisteren naar het programma Concertzender Live. Vandaag het eerste van 13 programma's met live-opnamen die wij maakten tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november vond dit festival plaats in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we zo'n 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Vanaf vandaag tot en met december 2013 zenden wij in 13 programma's ruim 20 uur live-opnames van dit festival uit. We combineren de vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in Signac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 167 uur live-opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. We beginnen deze jaargang met de wereldpremière van The Obscure Thoughts of Isabella Green. Dit is een multimedia-compositie van Diane Donk, geschreven voor Ensemble Gending, met daarbij Richard van Kruisdijk op elektronisch slagwerk en Evelien van den Broek, die de zang en teksten voor haar rekening neemt. Via de filmprojecties van Auke Hamers neemt het publiek een kijkje in het getroubleerde hoofd van Isabella Green. Voor haar muziek liet Diane Donk zich onder andere inspireren door minimal music en dark ambient. Haar teksten komen vooral van internetfora, waar mensen openlijk praten over hun depressies. Hier is The Obscure Thoughts of Isabella Green van Diane Donk.

Okay.

Dit was The Obscured Thoughts of Isabella Green van Diana Donk, uitgevoerd door Richard van Kruisdijk, live elektronica, Evelien van den Broek, stem en ensemble Gending. De opname werd in de pleitzaal van de Muzerijen gemaakt door Wijnand de Groot. En daar ga ik nu reclame maken, want op 21 februari is de voorstelling nogmaals te zien bij Access Jazz Power in Plaza Futura in Eindhoven. Gaat dat zien? Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. En dit vond plaats in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag drie werken van Danny de Graan. Achtereenvolgens Antikythera Mechanism, Geometric Vibrations en March of the Pulsars.

Dat was tot slot van deze eerste uitzending met live-opnames van November Music 2012. Le Clavecin Illuminé van Roderick de Man, uitgevoerd door Josca Isvording Clavecimbal en Ensemble Insomnio onder leiding van Ulrich Peul. De opnames werden in de pleitzaal van de Muzerijen voor de Concertzender gemaakt door Daniel van Horsen. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2012. U hoort dan onder andere strijkkwartetten van Wolfgang Riem en een werk voor zes klavecimbals van Christopher Zegers.

Dit is de concertzender vanuit de Conclusion Toren in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het tweede van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012 dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren de 4-wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij dit festival. We beginnen vandaag met het openingsconcert in Muziekcentrum De Toonzaal. Daar speelde op woensdag 7 november het gerenommeerde Duitse Minguet-kwartet twee strijkkwartetten van Wolfgang Riem en van Jörg Wiedmann. Riems vierde strijkkwartet schreef hij in 1981 voor het legendarische Alban Berg kwartet. Het is een emotionele rollercoaster met drie sterk contrasterende delen, vol passionele uitbarstingen. Twee snelle delen en een langzaam laatste deel. Luistert u naar het vierde strijkkwartet van Wolfgang Riem door het Minguet kwartet.

Dit was het vierde strijkkwartet van Wolfgang Riem. U hoorde het Minguet-kwartet. We gaan verder met het vierde strijkkwartet uit 2005 van Jörg Wiedmann. Dat is een leerling van Riem. Wiedmann ziet zijn eerste vijf strijkkwartetten als één geheel, hoewel ze ook afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden. Het vierde strijkkwartet is net als dat van Riem een van grote expressiviteit en fijn geslepen muzikaliteit. In dit kwartet concentreert Wiedmann zich op de muzikale vormen als het andante en de passacaglia, zeg maar het wandelen en het voortschrijden in klank. Het is een heel hecht, compact gecomponeerd werk en de informatiedichtheid van elke stem in het kwartet is extreem hoog, aldus de componist. Luister naar het vierde strijkkwartet van Jörg Wiedmann in de uitvoering door het Minguet-kwartet. En dit kwartet bestaat uit Ulrich Isvoort en Annette Reisinger viool, Aroa Sorin op altviool en Matthias Diener cello.

Dit was het vierde strijkkwartet van Jörg Wiedmann. Wolfgang Riem schreef zijn 11e strijkkwartet in 2010, oorspronkelijk voor het Takács-kwartet. Een stuk van ruim een half uur en van een vanzelfsprekende organische grandeur die de componist als gedroomd klankideaal voor ogen zweeft. Aanvankelijk had Riem een werk voor kwartet en baritonstem in gedachten, maar uiteindelijk nam hij een eerder geschreven kwartetstudie uit 1998 als basis voor dit grootschalige werk. Luister naar het 11e strijkkwartet van Wolfgang Riem door het Minguet-kwartet.

Dit was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2012, Barokoko van Christopher Zegers. U hoorde op klavecimbel Goska Isvording, Sonja Leipold, Alexander Skajek en Anton Switsch, Erli Vone en Arend Grosveld en Fons Mommers. Ook deze opname werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En het derde van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd. Met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag, naast aandacht voor de elektronische muziek van Machinefabriek, vooral veel muziek door het Amerikaanse Etal, een jong strijkkwartet dat is gespecialiseerd in nieuwe muziek. Op donderdag 7 november ging in de grote zaal van de Verkadefabriek de productie Cross Avenue van het Brabantse componistenduo Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk in première. Cross Avenue is een elektro-akoestische compositie voor strijkkwartet, live elektronica en een architectonische klankinstallatie. De vier muzici van Etal worden als een kwadrant rondom het publiek geplaatst, dat vrijelijk mag rondlopen. Strijbos en Van Rijswijk bewerken het materiaal dat wordt gespeeld door Etal live en sturen dat over 16 boxen die rondom het publiek staan opgesteld. Cross Avenue bestaat uit een deel van ruim 40 minuten. Luistert u naar Cross Avenue door strijkkwartet Etal en de componisten Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk op Live Electronica.

Dat was Cross Avenue, een werk van Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk. Uitgevoerd door het Ethel Strijkkwartet en de beide componisten op live elektronica. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Signac Sonore. Een driedaagse etalage van de Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzending met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar 4 delen uit de stroomtoonselectie van Rutger Zuiderveld.

Tot slot van dit concert van Ethel hoort u minimal music van Nederlandse bodem. In 2007 schreef Jacob ter Veldhuis, in Amerika Jacob TV genoemd, het strijkkwartet Take a Wild Guess. In dit korte, indringende werk laat ter Veldhuis de stemgeluiden van Amerikaanse gevangenen die levenslang hebben gekregen op vernuftige, ritmische wijze samensmelten met de strijkersklanken. Een procedé dat ter Veldhuis wel vaker volgt. Luistert nu naar Take a Wild Guess van Jacob ter Veldhuis. Dit is Ethel.

Dit was tot slot van deze derde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Take a Wild Guess van Jacob ter Veldhuis, uitgevoerd door Ethel. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 15 april, gaat Concerts in the Live verder met live opnames van November Music Edition 2012. U hoort dan meer minimal music van onder andere Ensemble Luna Park en het Rushes Ensemble.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het vierde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonor. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor de dag van de minimal music. U hoort Rushes van Michael Gordon en een concert van Luna Park met daarin een nieuw stuk van Frederick Wisewski. Op vrijdag 8 november stond in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert op het programma van het Nederlands ensemble Luna Park. Na een sfeervol inloopmuziekje van Anthony Fiumara hoort u het stuk Synapse uit de cyclus Synapse, Long, Knie, Voet, Mond van Arnold Marinissen. Het stuk duurt overigens bijna even lang als het opnoemen van de titel. Luistert u naar het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Tower. Tower. Dead.

Dat was het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van Luna Park vervolgde met de première van een werk van de Nederlandse componist Piet-Jan van Rossum. A Dark Green Dress behelst een aantal liedjes geschreven voor de zangeressen Jennifer Claire van der Hart en Fanny Alofs van het Vocaal Lab. De liedjes handelen over de vrouwen in het leven van de componist. Het zijn persoonlijke statements, een soort dagboekjes die hij lang voor zichzelf heeft gehouden. Luistert u naar Jennifer Claire van der Hart, Fanny Alofs en Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

sopraan Jennifer Claire van der Hart, mezzosopraan Fanny Alofs en het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van Luna Park werd besloten met het pianoconcert Hard Cuts van de Amerikaanse componist Frederick Rzewski, die bij deze uitvoering aanwezig was. Rzewski schreef het pianoconcert in opdracht van de Doelen in Rotterdam speciaal voor Ralph van Raat en Luna Park. Voor veel van zijn virtuoze pianowerken put Rzewski uit de volksmuziek, waaronder zijn befaamde The People United Will Never Be Defeated en Four North American Ballads. In Hard Cuts hoor je een nieuwe Rzewski die zijn thema's niet meer uit de volksmuziek haalt, maar die zijn technieken tegenwoordig op abstracter materiaal loslaat en intuïtiever te werk gaat. Luistert u naar Hard Cuts van Frederick Rzewski, uitgevoerd door Ralph van Raat piano en Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Rushes van Michael Gordon, uitgevoerd door de 7 fagotisten van het Rushes Ensemble. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Wijnand de Groot verzorgde de opnames. Volgende maand gaan we verder met live opnames van November Music editie 2012.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komende 2 uur Concertzender live. En daarin de 5e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames uit van dit festival. En we combineren die 4 wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Signac Sonore. En uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Het themakanaal vindt u natuurlijk op de website van de Concertzender. Vandaag aandacht voor 2 concerten, zo dadelijk het concert van basklarinetist Gareth Davis met de Neue Vocalisten Stuttgart. En we beginnen met het concert van het Nederlands Osiris Trio met werken van Nederlandse componisten. Te beginnen met het pianotrio uit 2001 van festivalcomponist Robin de Raaf. Onder invloed van de ingenieuze renaissance muziek worden in de Raafs werk verschillende processen vernuft in elkaar geschoven en ontspint er zich een energiek kamerbreed muziekwerk. Vol kleurrijke contrasten luistert u naar het pianotrio van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Osiris Trio bestaande uit violist Peter Brunt, pianiste Ellen Curver en celliste Larissa Groeneveld.